voelt je een jongen met je 50 jaar. Een dikke buik, een flinke bril en overvloedig haar. Een piemeltje zo klein dat je nauwelijks kunt zien. En alles is gebeurd in een seconde of 10. Ja, iedereen hier kent je als die jammerlijke vent. Andere woorden passen niet, want dat is wat jij bent. Dacht je dat het gratis was? Hoe kon je zo stom zijn? Gratis doe je met je hand, dat is niet half zo fijn. Dacht je